0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

No, that's pretty difficult. Hey, hey.

0: nieuws. Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Goed zo.
8: Langstraat.

the knife.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Als je hem goed hard hebt, dan kom je ver, zeggen ze wel eens. En zo is het maar net, hè, Virgo Shaggy. Ja, gisteren had ik maar een heel klein stukje van Virgo Shaggy kunnen draaien. En toen was het alweer klaar. Dus vandaar dat we vandaag nog eventjes in de herhaling, in de rewind deden. Hè. Ja, Virgo Shaggy dus met A Good Heart. Ja, ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag 28.05.2026. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is wat, hè, op de Oosterschelde. Bij Neeltje Jans. Er zijn 100 opvarenden van een passagiersschip geëvacueerd. Volgens de reddingsmaatschappij is een veiligheidslijn in de schroef van het passagiersschip terechtgekomen. Het schip kon daardoor niet verder varen. Het is 52 meter lang, 9 meter breed. Met de naam Christian B. kwam rond 3:15 gisteren in de problemen. Dat gebeurde vlak bij de haven van Delta Park Neeltje Jans. Dat heeft Omroep Zeeland gemeld. Ja, de schipper die heeft een poging gedaan de passagiersboot terug naar de haven te manoeuvreren. Maar ja, de schroef die raakte nog meer verstrikt in de veiligheidslijn die in het water lag. Ja, de drijvende kabel is bedoeld voor boten, zwemmers en surfers die in de problemen raken door de stroming en niet meer zelfstandig tegen de stroom in kunnen varen of zwemmen. Ja, dan kunnen ze dus die lijn pakken en dan kunnen ze toch nog veilig teruggaan. Maar ja, goed, het schip had er dus nogal wat last van. In totaal zijn 140 passagiers en 3 bemanningsleden van boord gehaald. Bij de evacuatieoperatie werden ook een helikopter en een vliegtuig ingezet. Ja, die ook een tijdje boven het schip aan het vliegen waren. Dus dat was vanaf de kant toch best wel een sensationeel gezicht. Maar ja, zo zie je maar weer, hè. Zelfs op het water kan het soms misgaan, hè. Ja, ja, het hoogseizoen is het momenteel. Dus ja, dan wordt er een paar keer per dag gevaren daar. En ja, de directeur van Delta Park, Neeltje Jans, die zegt van het was de tweede afvaart. En de ervaren schipper, die heeft gewoon een foutje gemaakt. Ja, dat kan, hè. Ja, vergissen is menselijk, zeggen ze wel eens, hè. Ja, schip is inmiddels alweer aan de kant. Daar zullen de duikers de exacte schade aan de schroef gaan opmaken. Ja, het is trouwens niet de eerste keer, hoor, want er zijn vaker boten in de problemen gekomen. In februari bijvoorbeeld, 2018, werden 81 mensen van boord gehaald. Toen viel de motor van het schip uit, toen het wilde aanleggen bij een stijger. En in 2010 was het ook al feest. Toen raakte het passagiersschip stuurloos en moest de KNRM ook uitvaren. Ja, de evacuatie van de 134 passagiers die kon toen worden voorkomen. Maar goed, dit keer zijn er dus 140 passagiers en 3 bemanningsleden van de Neeltje Jans, of bij Neeltje Jans, van het passagiersschip geëvacueerd. Hè. Ja, de schroef die zat vast, hè, op de veiligheidslijn. Goed, het is donderdag. Het wordt vandaag weer mooi weer. Straks gaan we even naar het weerbericht kijken. Natuurlijk hebben we weer leuke liedjes klaarstaan. Dus, oh jongens, dat wordt gezellig. Ja, op deze dag trouwens in 1988... Nothing's Gonna Change My Love van Glenn Medeiros staat in de bovenste regionen van de Nederlandse hitparade. En het liedje blijft er dan op dat moment 6 weken staan. Ja, we hebben het over dit liedje. Lekker romantisch en ook een beetje zomers, hè. Want zodra het warmer wordt, komen die zomersliedjes weer helemaal terug in die playlist, hè. Goedemorgen, welkom.

0: precies.
1: Dansen tot de zon opkomt, hoorde Pascal Redeker voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het blijft overal droog, dat zat er ook wel in. De zwak tot matige wind, 2 tot 4.

sowieso overal droog. En temperaturen die tikken de 28, 29 graden in het zuiden aan. En in het noorden is het wat koeler met rond de 20 à 23 graden. Maar ja, ook lekker toeven toch?

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 43.

Ja, de Jackson-familie die verdient aardig veel geld hoor, jongens. Ja, dat wil wel. Hè. Die biopic die natuurlijk via de bekende bioscopen te zien is, hè, over het leven van Michael Jackson. Hè, ja. Goed, Jordan, Billie Jean, nummer 43 trouwens, in die flitsende top 50. Waar we af en toe aandacht aan schenken natuurlijk. Straks ook, als het allemaal mee zit, ook de flitsschijf. Dus goed, goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, steeds meer grote artiesten die kiezen voor een residentie. Ja, wekenlang optreden in één stad, een plaats van een wereldtour. Ja, vroeger kwamen de artiesten altijd naar je toe, maar tegenwoordig doen ze dat niet. Tegenwoordig gaan ze gewoon op één plek optreden. Is makkelijker natuurlijk voor de artiest, kost minder geld. En ja, de fans moeten er wel voor reizen, want ze gaan niet meer kijken van wanneer komt hij hier in de buurt. Nee, het is gewoon één plek en daar treden ze op. Hè. Voorbeelden bijvoorbeeld, Harry Styles bijvoorbeeld, treedt ook alleen maar op één plek op. Ja, Dolly Parton heeft er trouwens ook voor gekozen om op één plek op te treden. Dus zo gaat dat. Ze zoeken gewoon één plek uit. En daar treden ze dan, lekker op. Hè? Ja, het is onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Basis- en middelbare scholen moeten toetsen minder vaak laten meetellen voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dat zegt de onderwijsraad. Ja. Nee, wacht even hoor. Ik was nog niet helemaal klaar, hè? Nee. De basis- en middelbare scholen moeten dus toetsen minder vaak laten meetellen voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dus dat vindt de onderwijsraad. Toetsen zijn er vooral voor het leerproces en niet om de schoolloopbaan van een kind te bepalen. Zo zegt de raad, hè? Ja. Ja, en ook nieuws, muziek. Muzieknieuws. Guus Meeuwis die geeft volgend jaar een concert in Rotterdam Ahoy. Dat is heel bijzonder, want normaal doet hij het natuurlijk in het stadion van Philips. Ja, maar tegenwoordig gaat hij ook naar een andere plek toe. Ja, zo meldt hij dat in elk geval op Instagram. En hieruit verruilt Meeuwis dus het stadion in Eindhoven voor een andere plek. Hè. Dus het is wel eventjes wat anders natuurlijk voor Guus Meeuwis. Hè, want we zijn het anders gewend, hè? Ja. Nou, een liedje dan maar van Guusje, hè? Samen met Harry Vermeegen.

Maar hij denkt er niet aan, maar hij zingt er wel over. Je hoorde John Jacon en denk niet aan manjana. Het is de dagtopper van deze donderdag, de 28e mei. Ja. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, de gemeente Het Hoge Land die vangt vanaf vandaag voor 4 nachten asielzoekers uit Ter Apel op in Warffum. De gemeente doet dit na een verzoek van de asielminister. Zo is te lezen op de website van de gemeente. De asielzoekers voor wie in Ter Apel geen slaapplek is, worden ondergebracht in een sporthal. De nachtopvang die sluit maandagochtend 1 juni weer. En bij de opvanglocatie is plek voor maximaal 150 personen. Ja, allemaal zien we het, zo zegt een woordvoerder, dat de druk op de opvang in Ter Apel opnieuw groot is. Dat zegt burgemeester Broekhuizen van het Hoge Land. En daarom hebben we besloten om in Warffum voor 4 nachten tijdelijke noodopvang mogelijk te maken. Ja, dit geeft de politiek in Den Haag ruimte om een permanente oplossing te vinden. Ja, ja, het is een groot probleem, asielzoekersopvang. Want jongens, we hebben geen plek. Het is een klein landje natuurlijk. En ja, om dan plekjes te vinden waar dan al die asielzoekers moeten worden opgevangen. Ja, het is een probleem. En men heeft er in Den Haag ook nog helemaal geen oplossing voor gevonden. Hè? Nee, maar ja, goed. Goed, kabinetsleden die spreken vandaag met vakbonden en werkgeversorganisaties over de plannen voor sociale zekerheid. En de man die een aanslag wilde plegen rond een Taylor Swift concert in Wenen, die krijgt vandaag waarschijnlijk zijn straf te horen. Ja, het weer vandaag, het is zonovergoten. Het blijft overal over het algemeen droog. We hebben te maken met een zwakke tot matige oostenwind. Dus dat is wel lekker, een beetje afkoeling. En het wordt 28 graden in het zuiden des landes. En ja, het kan zelfs de 29 of 30 aantikken. En morgen dan wordt het 33 graden, dus wordt het nog warmer. Oh, oh, oh, oh, oh.

Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij zit er zo'n DNA-strengeltje in dat playlistje van Voor de Wekker Wakker. Want er komen steeds meer zomerse liedjes in, hè. Ja. Als die temperatuur hoger wordt, hè. Ja. De back-to-back classic, twee liedjes uit de jaren 90 samengesteld door de voice-overs natuurlijk. Achter elkaar gezet, op een leuke manier, hè. Ja, goed, welkom bij het ochtendradioprogramma. Ja, het wordt inderdaad weer warm vandaag, hoor. Rond de 28, 29 graden. Morgen maak je borst maar nat, letterlijk en figuurlijk, wordt het 33 graden, hè. Dus nou, dat gaat wel, ja, ik kan er heel slecht tegen, joh. Ik kan heel slecht tegen die warmte. Je wordt er zo sloom van en een beetje priegelig, een beetje zweet tussen die naad. Nee, wat dat betreft, echt fijn is het niet. Maar goed, we hebben altijd wat te zeuren natuurlijk, hè. Ja. Op deze dag in 1966, het is een mooie dag voor Percy Sledge. Het was de eerste en enige keer dat hij een nummer 1 hit scoort. Ja, titel van het liedje in 1966, dat was When a Man Loves a Woman. Maar die gaan we niet draaien. Make it good and make it last. Die hoor je bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigde het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang.

Ja, ik zei het al, als die temperaturen wat hoger worden, dan komen die zomerse liedjes weer in die playlist terecht. Maroon 5, and if I never see your face again, met Rihanna. Ja. Wij voor de wekker wakker. Welkom bij het tweede uur van dit ochtendradio feuilleton, hè? Ja. Goed, we zijn er weer lekker bij. Hè. We hebben van alles te doen in dit uur sowieso. Hè. Er is vanmiddag een feestje op de radio. Ja, ik las het net. De middagmix. Met Rijn Roosendaal is zeg maar in een party. Want die bestaat namelijk officieel. Moet ik even terugkijken hoe in de app. Precies 2 jaar. Ja. Vanmiddag dus een feestje. De middagmix met Rijn Roosendaal. 2 jaar. Ja, en even kijken. Want wat hij precies gaat doen. En misschien dat ik hem zo dadelijk even kan bellen. Pak even de telefoon erbij en ga ik hem eventjes contracteren. Hè? Even vragen wat deze man allemaal in zijn show heeft gehad tot nu toe. Of hij dat nog weet. Even een soort geheugentestje. Hè? Ja, maar hij doet het al wel lang hoor. Het is echt een oude rot in het vak. Ja, vanmiddag dus de middagmix. En met een speciale uitzending denk ik wel. Hè? Ja. Ja, op deze dag trouwens in 1966 komt er een klassieker uit van Frank Sinatra. Good old Frankie. Ja. Strangers in the Night stond namelijk toen in de hitparade. Ja. En daar is hij weer, hè, die oude knijter. Oud maar nog niet versleten.

0: Het is nog steeds de flitstijf, hè? Ga maar niet helpen. Ruben Hillen hoorde je met 20 seconds bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag alweer 28 mei. Ja, ik zei het al, vanmiddag een feestje, want Rijn Roosendaal heeft de middagmix. En dat doet hij al 2 jaar. Hij gaat al 2 jaar elke middag eventjes in zijn studio zitten. Maakt daar een uurtje programma en dan gaat hij weer weg. Ja, dat is, het is niet anders. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou 2 jaar, dat is toch een mijlpaal, vind ik persoonlijk hoor.
1: Ja, ja, elke dag, elke werkdag zijn we er in feite. Ook met de vakanties zijn we er dan niet. Dat heeft te maken met ook het regionieuws wat erin zit. Dan wordt het erg ingewikkeld.
0: Ja.
1: Want dat wil ik het eerste jaar dat wel heb gedaan met vakanties. Maar in feite brengt het elke dag. En ik kan het ook gewoon combineren met mijn werk om even een uurtje vanaf de thuisstudio dat programma echt live te doen.
0: Ja.
1: Met alles eraan, erop en eraan. In feite kunnen we nu ook bellers in de uitzending halen. Dat heb ik gisteren afgerond, de telefoon voor, ik doe het ook.
0: Oh.
1: Dus ze kunnen ook echt mensen bellen naar mij en die kan ik gewoon oppakken. En die kan ik gewoon de uitzending doen via WhatsApp, dan wel via mijn eigen 06-nummer. Dus gewoon met een headset gemaakt, zeg maar. Een headset die ik omgebouwd heb op telefoonvolk. Ik ben zelf wel redelijk handig met elektronica, dus dat hebben we ook voor elkaar. Dus in feite kunnen we nu alles doen wat we willen.
0: Ja, wat ook bijzonder is in jouw programma, vind ik. Ja, Anton Nachtzaam doet het ook nu. Maar jij bent toch een van de eerste geweest die ook met beeld radio maakt, hè? Want dat zit 's middags ook, kun je ook nog via beeld gaan kijken.
1: Ja, je kunt inderdaad nog meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Kun je meekijken, maar ook via de Langstraat Media website, www.langstraatmedia.nl. Kun je via Langstraat FM, via programma's weer doorklikken. Naar middagmix heb je het beeld er ook bij. Dus op 2 manieren gaat dat. Ja, Visual Radio hoort er ook een beetje bij. Dus dat is dat wordt toch wel bekeken. Dus nu en dan is wel een vast clubje eigenlijk wie het doet. Maar als je het leuk vindt om radio te kijken, kan dat ook gewoon.
0: Ja.
1: Dat gebeurt gewoon vanuit de thuisstudio. Dat kan allemaal gewoon via het internet tegenwoordig. Dus
0: zodoende
1: kun je dat toch een beetje combineren met je werk, want dan weet je, het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus dan kun je het op die manier dan toch nog wat leuks doen en toch wat continuïteit brengen.
0: Ja, maar dat zijn allemaal dingen, weet je, die kunnen nu wel. Maar ja, vroeger, toen wij in het begin radio maakten, toen konden we allemaal niet, joh. Dan had je dat allemaal niet, die appjes en die mogelijkheden via internet. Hè? Dan had je oude cassette-recordertjes en zo en dan moest je nog naar de studio toe. Want zo werkt dat. Ja, ik zit hier in het grote Van Vliethuis. En daar maak ik radio. Bovenin, helemaal bovenin. Ik zit elke keer te klooien met die lift. Want ik moet altijd die lift in beneden. En dan 20 verdiepingen omhoog. En soms dan staat hij even stil. En dan komen er weer andere mensen die in die lift gaan zitten. Dus zo maken heel wat radioprogramma's op afstand gewoon hun show. Ja, en dat is met dit programma ook en met jouw programma ook en met Anton ook volgens mij. Alleen Erik met zijn programma, die komt wel vanaf de studio, hè? Ja, en ik denk dat het toch een beetje de toekomst is, hè? Want ook trouwens in Hilversum gebeurt het ook, hè? Dan zitten ze ook vaak gewoon thuis, hè? Ook al weten mensen dat niet.
1: Nee, precies. Je ziet wel dat langzaam en zeker het idee een beetje wordt verlaten dat je verplicht naar de studio moet.
0: Ja.
1: Als je kijkt wat nu ook in het noorden van het land gebeurt, er zijn heel wat van die regionale commerciële zenders die ook op DHB aan de gang zijn. Ja, die ontdekken ook wel dat het lastiger wordt om goede DJ's te vinden. Die zitten overal in het land. En als ze tegen mij zeggen, nou ga je maar naar Sneek toe om wat te gaan doen bij een commerciële regionale zender. Dan mag je net gaan reizen. Ja, dat wordt hem natuurlijk niet. Dan ben je 2 uur aan het rijden voor 2 uurtjes radio.
0: Ja,
1: ja dat wordt hem gewoon niet. Dan kun je net zo goed gewoon aanhaken op een stream. Die kunnen ze gewoon doorzetten.
0: Ja, ja, of ze moeten zeggen van nou Rijn, jij maakt jouw middagmix bij ons. En jij gaat daar

0: nu en dan blus een beetje af met een soul of een rockklassieker, dat kan ook. Natuurlijk kunnen mensen ook zelf aangeven wat ze willen. Hè. Dat blijft gewoon overeind zijn. Je kunt gewoon appen naar de studio van Langstraat, die kan ik ook uitlezen. Ja. Dat kan je ook geloof ik. Hè. Je kan ook pas dan zien wat er op de app van Langstraat FM gebeurt. 06 21 21 32 10 is dat. En voor de rest kunnen ze gewoon mailen naar mij. middagmix@langstraatmedia.nl. Dus ik hou van interactie, dus kom op je suggesties. En voor de rest maak ik er natuurlijk een bekende, energieke, leuke radioshow van.
1: Ja, maar daar ben ik van overtuigd. Dat gaat zeker goed komen. Hey Rijn, heel veel plezier met je show nog. En de volgende 2 jaar die komen eraan, denk ik. Hè? Want ik denk dat je er toch wel eventjes mee doorgaat.
0: Ja.
1: Dus het komt helemaal goed. En nou ja, wat je vandaag overdag gaat doen, heel veel plezier erbij. Hè? En geniet van het warm. Heb je daar trouwens last van die hitte, of valt mee?
0: Nou, valt wel mee. Ik kan het boven nog redelijk goed houden hier. We hebben hier een 0,5 meter woning. Ja, tegenwoordig niet meer 0,5 meter. Maar we hebben dus goede koeling beneden. Hier waar ik nu zit, is nu zo'n 20,5 graad.
1: Oh, jongens. Ja, en hier niet hoor. Hier is nu al 26 graden. Dus,
0: boven in mijn hokje is het 23 graden momenteel. Dus ik heb gisteravond even goed gelukt, want boven is wel warmer.
1: Ja.
0: Dus dan kun je s'avonds een beetje afkoelen als de zon weg is. Maar het is allemaal wel goed te hebben bij mij in de studio. Dat valt gelukkig mee.
1: Nou, hartstikke goed. Gaat helemaal goed komen. Vanmiddag, de middagmix. Om 2 uur begint het, hè, geloof ik. Tot 3 uur. Ja. En dan is het weer klaar. En dan zit je de volgende dag er weer. Dus wat dat betreft, goed. 2 jaar lang de middagmix. Rijn, een fijne dag, jongen.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ja, hij denkt er wel een klein beetje aan, want hij heeft het er constant over. Jean-Jacques. En denk niet aan mañana. Het is de dagtoppen van deze donderdag, de 28e mei. En ja, je hoort het een paar plaatjes terughallen. Een gesprek met Rijn Roosendaal. Zijn middagmix staat, zeg maar, als een huis. En staat al 2 jaar. Ja, dus vandaag misschien wel een feestje of morgen in elk geval. Hè. Dat is niet echt duidelijk geworden. Maar goed, playlistje moest nog gemaakt worden. Dus dat komt helemaal goed vandaag. Ja, nieuws, het is nog onzeker of de hitserie Mobland een derde seizoen krijgt. Ja, ik ben hem ook aan het volgen op de filmaanbieder. Ja, het gaat om Tom Hardy, een van de hoofdpersonen. Ja, hij weigerde soms urenlang uit de trailer te komen. Dat zegt een bron van de Britse acteur. Ja, in Mobland, in zijn Engels, speelt Harry de Souza. Die werkt voor de criminele familie Harrigan. Ook Pierce Brosnan en Helen Mirren zijn te zien in de serie. Ja, de 48-jarige acteur zou de rest van de cast uren laten wachten. En dan zodra hij denkt van, nou jongens, nou zal ik maar eens een keertje voor de camera verschijnen, dan doet hij dat. En dat vinden ze niet fijn. Nee, ja, maar ja, het is toch een goed persoon, hoor. Want als je hem op tv ziet, een goede acteur, hè, niks mis mee. Ja, en Leontien Ruiters is ook in het nieuws. En Yada Borsato, ja, want ze zijn afgelopen zondag betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde op Ibiza. Ja, ze laten het lekker breed hangen. Nou ja, Leontien Ruiters die schrijft onder andere op Instagram dat een automobilist frontaal op de taxi is gebotst waarin ze met haar dochter zat. En ja, een bestuurder reed onder invloed aan de verkeerde kant de rotonde op en kwam daarna op de weghelft terecht waar zij dus ook in zaten. Wat dus een frontale botsing werd. Ja, ze zegt dat zij en haar dochter met wat verwondingen in het ziekenhuis werden opgenomen. Inmiddels zijn ze er alweer uit, hoor. En maken ze het naar omstandigheden goed. Ja, goed. Het is vandaag trouwens de fiets naar je werkdag. Ja, dus als je vandaag naar je werk moet nog, of je bent al onderweg, of weet ik veel wat, in de auto, denk je, shit zeg, ik had met de fiets gemoeten. Want vandaag is het de fiets naar je werkdag. Het brengt een goede en leuke manier het zakelijke fietsen onder de aandacht. Ja, de doelstelling is dan ook om op deze dag zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten komen. Dus als je niet echt ver hoeft te rijden, hè, dan kun je vandaag gewoon de fiets pakken, want ja, fietsen is gezond natuurlijk, heeft geen uitstoot, is goed voor het milieu. Ja, ja, wij hebben dan die fiets naar je werkdag, maar in China, daar stikt het hoor van de fietsen. Hè? Dan gaat iedereen gewoon met de fiets naar zijn werk. Het is niet anders, dat is de normaalste zaak voor de wereld. Katie Mellowa die zingt erover. 9 million bicycles in Berlin. Beijing. Beijing. Beijing. Ja, juist. Zo. There are 9 million bicycles in Beijing. Ja, dat zeg ik.

Ja, dat was weer een Swiftje van vandaag. Taylor Swift en Open Lights hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Ja, op deze dag trouwens in 1929, het is even geleden, de filmmaatschappij Warner Brothers brengt de eerste film op de markt die geluid heeft en ook nog in kleur is. De première vond plaats in het theater in New York. Titel van het werkje is On With The Show. En de Franse wetenschapper Picard die bereikt met zijn luchtballon de stratosfeer in 1931. 17.000 meter hoog. De Zwitser zit tijdens een vlucht in een gesloten cabine die onderaan de ballon hangt. Ja. En terwijl de scheepsfluiten gillen wordt om precies 1:02 op 28 mei 1932 de afsluitdijk gedicht. Karwei heeft meer dan 11 jaar in beslag genomen. De Nederlandse spoorwegen die maken bekend dat ze plannen hebben een treinverbinding over de afsluitdijk aan te leggen. Dat is dus in 1932, het is even geleden, maar echt gebeurd. Ja, en België is door Duitsland bezet op deze dag in 1940. En Walt Disney brengt wat nieuws uit in de bioscoop. De eerste 3D-tekenfilm in 1953. Het is een film dus waarin je echt diepte kunt zien. De film draagt de titel Melody. Ja, die waren daar heel vooruitstrevend in, hè? Ja. En in Amerika wordt de National Academy of Recording Arts and Sciences opgericht. Oftewel de NARAS, afgekort. Het is deze organisatie die elk jaar de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen uitreikt. Uiteindelijk de Grammys. Ja, die hebben we dus anno 2026 nog steeds, hè? Ja. Goed, we gaan eens even kijken of er nog wat boodschappen zijn en of er nog wat berichtjes zijn waar we wat aan hebben. Dus, en tot die tijd hebben we Cyndi Lauper. Hier is True Colors bij Voor de Wekker Wakker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon.

Ja, twee Nederlandse platen aan het begin van dit uitzendingje van Voor de Wekker Wakker. Ja, en deze muziek hoor je natuurlijk op ons zusje ook de hele dag, hè. Langstraat NL, hè? Dat is de tweede zender van Langstraat Media. En die draait alleen maar Nederlandstalige muziek. Ja, André Hazes is aan het begin. En Hans en Thomas met King Size Bed hoor je als tweede liedje. Even kijken naar het nieuws. Ja, op de A59 bij Waspik raakte afgelopen woensdag een auto van de weg en belandde in de sloot. Het incident gebeurde in de middag in de richting Hooipolder. Nou ja, de oorzaak is nog niet bekend. In het hogere gras naast de weg werd ook een ree gevonden die het ongeluk niet heeft overleefd. Ja, de brandweer moest de persoon uit het zwaar beschadigde voertuig halen. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht. En omstanders die melden dat een andere betrokken auto ook zou zijn doorgereden. De politie is dus nu naar die auto op zoek. En men is ook van plan om wat ooggetuigen te gaan aanhoren. Want ja, het is natuurlijk een groot misdrijf als je doorrijdt na een ongeluk, hè. Ja, en recreatiepark Pukkemuk gaat uitbreiden. Ja, en niet zomaar, nee, flink. Ja, er komt een nieuw centrumgebouw met onder andere een restaurant, een bowlingbaan en ook wat feestzalen. Ook komen er 60 nieuwe bungalows op het park te staan. Ja, de werkzaamheden voor het centrumgebouw, die lopen goed. Je kunt ook beelden zien op Langstraat TV. Daar heeft men namelijk een reportage gemaakt over de bouw van Puk en Muk, hè? Ja. En de komende periode verandert er waarschijnlijk veel in en rond het gebied van de Westelijke Langstraat. Het gebied stond vroeger bekend als een van de rijkste natuurgebieden van Nederland. Maar ja, de natuur staat daar fix onder druk. Om die ontwikkeling te keren en wat keuzes te maken voor de toekomst, wordt de omgeving opnieuw tegen het licht gehouden. In dat kader organiseert de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak, het GGA, ja, ze verzinnen wat, de Westelijke Langstraat, twee informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 juni en 16 juni. Inwoners en andere betrokkenen en ook ondernemers uit de regio die zijn welkom om mee te denken en hun ideeën te delen. Thema's als natuurherstel, waterbeheer, landbouw en leefbaarheid die kunnen ook tijdens deze speciale avonden centraal staan. En dan tot besluit een bericht uit Heusden. De gemeente Heusden is begonnen met het maaien van stadswallen. De werkzaamheden die nemen ongeveer 2 weken in beslag. Het is een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. Dus als het dit weer blijft, dan gaat het lekker door. Maar ja, als het dan gaat regenen of het wordt slecht weer, dan moet men de werkzaamheden even staken. Ja, tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het werkverkeer. Er is natuurlijk geluidsoverlast. Ach ja. En ook wat plaatselijke afzettingen rondom de stadswallen. Ja, volgens de gemeente is het nodig om onderhoud te doen om de stadswallen veilig, netjes en goed toegankelijk te houden. En ook wordt niet al het groen volledig kort gemaaid in Heusden. Op verschillende plekken blijft de begroeiing bewust staan, omdat insecten en wat andere dieren voldoende leefruimte behouden. Ja, ik had daar vorige week nog een discussie over met iemand die zegt van, ik reed op de snelweg en ik zag torenhoge onkruid staan tussen de wegen en dat werd helemaal niet meer weggehaald. Nee, dat klopt. Dat doen ze voor de natuur, jongen. Dat is tegenwoordig, hè. Ja, dan mag dat en dan is dat allemaal net. Ja, vroeger moest het allemaal kort gemaaid worden en lekker kort en dan moest onderhoud gepleegd worden, maar nee, tegenwoordig. Ja, ook natuurtuinen zijn in, hè. Dus als je bijvoorbeeld een tuin hebt die je gewoon in het wild laat groeien, dus dan komt er van alles in, hè, tussen haakjes. Wij hebben hier bij het Van Vliethuis ook een echte wildtuin. Daar staan natuurlijk ook wel planten en wat bloemen in die we gekocht hebben. Maar goed, ja, over het algemeen wordt er geen onkruid gewied. Dus alles groeit en bloeit gewoon heerlijk. En je ziet ook allemaal bijen, je ziet insecten, je ziet vliegen. Dus wij doen hier ook wel een klein beetje aan de biodiversiteit, hè.

En You Don't Fool Me bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We kijken even naar het nieuws. Kabinetsleden onder wie premier Jette en minister Velbrief van Sociale Zaken... die ontvangen een delegatie van verschillende vakbonden en werkgeversorganisaties vandaag... om te praten over de plannen voor sociale zekerheid. En de ministers van de EU en Buitenlandse Zaken...

ze zullen het onder meer hebben over een gedeelde strategie voor als het nog op termijn komt tot onderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Ja, en de man die in 2024 een aanslag beraamde op een concert van Taylor Swift in Wenen krijgt waarschijnlijk vandaag zijn vonnis te horen. De verdachte Biran A. heeft alle bekentenis afgelegd. En de mijnenjager de Willemstad vertrekt vanuit het Belgische Zeebrugge naar de Middellandse Zee. Daar gaat het schip zich aansluiten bij een doorlopende NAVO-missie. Maar als dat nodig is, kan die ook naar de straat van de Hormuz worden doorgestuurd. Ja. Afgelopen nacht, de VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Er zijn onder meer explosies gemeld, diverse explosies, bij de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Ook zouden er Iraanse drones zijn neergehaald. De aanvallen die vallen midden in de onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog. Nou ja, de Iraanse media die hadden gisteren al bericht over een conceptakkoord. Maar het Witte Huis die haastte zich om te verklaren dat dat onzin is. Ja. Ja, en verder nog wat ander kort nieuws. Er is een Nederlander van 32 jaar doodgeschoten in Colombia. Er zijn twee slachtoffers in verband met een ongeluk in Buggerhout. En die zijn al uit het ziekenhuis. En er is vrees voor 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank in Washington. En Jill Biden, die blikt terug op een desastreus debat van een man. Ja, men dacht zelfs aan een beroerte. Ja, het bericht staat vandaag ook te lezen. Ze zegt, het beangstigde me, want ik had Joe nog nooit zo gezien. Niet daarvoor en niet daarna. Nooit, zegt Jill Biden in het gesprek. Een kort fragment is ook vrijgegeven. Het hele interview volgt zondag. Nou ja, volgende week komt er een boek uit waarin ze terugkijkt op haar tijd als de First Lady van Amerika. In het debat eind juli van dat jaar struikelde de toen 81-jarige president Biden over zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt bij pogingen de aanvallen van zijn rivaal te pareren. Ja, dat ging toen helemaal mis. Ja, de presentatie van Biden die leidde binnen de Democratische Partij tot grote bezorgdheid. Nou, Jill Biden die bleef haar man steunen en moedigde hem ook aan om door te gaan. Ja, een maand na het debat zou ze hem op het hart hebben gedrukt dat hij zelf een besluit moest nemen over wel of niet doorgaan. Uiteindelijk trok Biden zich terug uit de race om het Witte Huis ten gunste van de toenmalige vicepresident Kamala Harris. Ja, ze verloren de verkiezingen van Trump in de tijd. En Trump is toen uiteindelijk de president geworden. Hè? Maar er komt dus binnenkort een boek uit. Een boek wat Jill Biden heeft geschreven over haar tijd als First Lady.

0: That's what you do.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nummer 44.

0: Nummer 44 in de flitsende 50 was Kamerad. Ja, en Be Mine. Ja, het liedje is trouwens wel weer op de terugweg. Dus hij gaat niet meer omhoog en verdwijnt ook binnenkort op de lijst. Maar we vonden wel een leuk liedje om een keer te draaien. Ja. Vanmiddag van 4 tot 6, dan is hij er weer. Anton Nachtzaam. En hij heeft ook een speciale aanbieding. En die hoor je na de promo van een ander programma op de zondag.
1: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
2: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
1: Met onze wekelijkse items
2: De Minuut van Ruud,
1: Eitje op zondag,
2: Nederproppenstop,
1: Langstraatse Praat
2: en de column van Rienes Krijn.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.

twee jaren 80 liedjes achter elkaar in de ethische mix met de voice-over. Ja, goed, even kijken naar de files die weer in de Langstraat staan, of althans in de buurt. Utrecht, Zethovenbos, 7 kilometer. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 14 minuten vertraging. Ja, ook tussen Zaltbommel en knooppunt Empel, daar staat het stil, 4 kilometer file. En Zethovenbos Eindhoven, de A2. Tussen Vught en Boxel-Noord, daar staat ook 4 kilometer file. En Eindhoven-Maastricht, daar op de A2 is het ook druk. Vooral bij Echt en bij Bonn, daar staat 7 kilometer file. 6 minuten vertraging. En verder, iets verder weg, op de weg Den Haag-Amsterdam, A4. Veel forensen gaan daarheen, daar staat het ook dicht. 2 kilometer file. En Heerenveen-Groningen, helemaal bovenin, daar is het ook druk. Vooral bij de Friese Palen, zo heet dat daar. Moet je maar eens opzoeken, de afrit. En Boerakker, daar staat 4 kilometer file. En Diemen-Amstelveen, de A9, is het ook erg druk. En Watergraafsmeer, knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is het ook aansluiten, want daar staat het vandaag ook stil. Ja. Goed, voor de wekker wakker met Samuel Welten. En de bankzitters, die hebben een leuk liedje, dat heet Uitslover.

Lekker is dat, hè? Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Ja, een lekkere soul-legende, want dat was officieel, hè? Want als je bijvoorbeeld in de boekhouding kijkt, een oude soul- en R&B-legende. It's Gonna Take A Miracle bracht ze onder andere uit. Baby, Baby, My Love, You Fly, dat zijn grote hits. En dit was er ook eentje, hè? Let's Hear It For The Boy. Ja, ik had het singeltje wel, het 7-inch singeltje. Maar ik heb hem niet meer. Nee, want hij is verkocht. Ja, iemand wou hem heel graag hebben. Ik zeg, nou, geef hem €100. En die heeft hem toen overgenomen.

Dat is wel leuk. Nou, als de Zwarens, die zijn al binnen voor het WK voetbal hier. Dat hoor je wel, hè? Ja. Doei, doei. Houdoe, toedeledokie. Dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker. We zijn er morgen weer uiteraard. En wat mij betreft, tot dan.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
9: Flex Estate. Own your deal. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht, komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo? Zat, de sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
21: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
24: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
23: Klinkt goed.
24: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
25: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
26: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
32: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde meldt een aanval op een Amerikaanse militaire basis in Kuwait. Enkele uren na een Amerikaanse aanval op het vliegveld van de zuidelijke Iraanse stad Bandar Abbas. Er is nog geen reactie van het Amerikaanse leger. Kuwait heeft inmiddels bevestigd dat het land is aangevallen met Iraanse drones en dat het luchtafweer is ingezet. Er is niets bekend over eventuele schade of slachtoffers. De aanvallen over en weer vallen juist in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vanochtend zijn de olieprijzen weer flink omhoog gegaan na een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9% tot $91,12. En voor olie uit de Noordzee moet nu $97,78 per vat betaald worden. Gisteren was er nog sprake van een daling van de olieprijzen door het zicht op een snel einde van de oorlog en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers. De stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op de beurzen in Azië. Zo verloor de Nikkei-index op de beurs in Tokio 1,5%. In 2025 was het aandeel jongeren dat mee rookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleit Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Morse Code.
12: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
20: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Mag.
24: Wat mag?
23: Je weet wel Mac.
24: Hè?
23: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
25: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
26: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
27: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
28: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
29: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
28: Klinkt goed.
29: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
30: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
31: Schakel maar in.
32: Van harte welkom.
33: Schakel maar in.
31: En geniet.
34: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
31: Gewoon lekker lang luisteren.
35: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hoogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

sterker dan BA. Vandaag ben ik de Guus geluk, vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik Asterix verslaan. Vandaag gaat alles lukken, kan er niets

0: dat de Duitsers komen.
1: Eerst lachen.
2: Het is mijn dag. Met je piemel, het is mooi. Het is mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
0: De Duitsers.
2: Mijn dag.
1: Stel maar mijn dag. Wel.
0: Nee, echt niet serieus.
1: Wel.
0: Mijn echt niet serieus. Het is echt mijn dag. Niet serieus. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
1: Wel.
2: Het is mijn dag.
1: Oh, mama. Echt hartstikke lachen.

dice, sia luce. E luce fu.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Vandaag staan de ouders van twee kinderen voor de rechter die eind maart vorig jaar een jongen van 6 en een 11-jarig meisje naar België ontvoerden. De man en de vrouw werden een dag later 's nachts opgepakt terwijl de kinderen sliepen. De twee kinderen werden in 2021 uit huis geplaatst. De biologische moeder noemt dat onterecht afgepakt en zag het als haar recht om de kinderen op te halen. De vader van de kinderen legde aan de rechter uit dat ze bang waren op korte termijn het gezag over de kinderen kwijt te raken. Uit de laatste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem blijkt dat er steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken en designerdrugs. Vorig jaar steeg het aantal patiënten van deze synthetische drugs die speciaal gemaakt zijn om de effecten van bestaande illegale drugs na te bootsen tot 250. Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem, een stijging van 13% die vooral veroorzaakt wordt door online gokken. Ruim 8 op de 10 patiënten die bestraald worden hebben klachten. Vooral vermoeidheid wordt genoemd. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties onder ruim 3800 patiënten. Een minderheid van 18% zegt geen klachten te hebben. Na vermoeidheid komen huidproblemen en pijn geregeld voor. Met de peiling willen de organisaties een beter beeld krijgen van de klachten en de impact die bestraling veroorzaakt. Italië heeft beslag gelegd op ruim 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in 2023 opgepakt tijdens een bezoek aan een privékliniek in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en overleed in de gevangenis aan de gevolgen van darmkanker. Messina Denaro zou een van de bazen van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, geweest zijn. Hij werd veroordeeld voor fatale bomaanslagen en betrokkenheid bij de moord op antimaffiarechters. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
18: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
17: Klinkt goed.
18: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hoogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. JA21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. De 200 servers die gebruikt werden stonden in Nederland. De politie heeft verschillende servers voor onderzoek in beslag genomen. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. De huidige regels zijn volgens de organisaties verouderd. Ook onderzoeksorganisatie TNO roept op tot drastische wijziging van de regels. De huidige bouwregels zijn nog gebaseerd op uitgangspunten van tientallen jaren geleden. Bouwmethoden zijn aangepast aan de samenleving en de oude regels leiden tot vertraging, onveiligheid en extra kosten, aldus TNO. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Het Pieterpad is de langste toegankelijke wandelroute in Europa. De officiële opening van de rolstoelvriendelijke variant is vandaag op de Sallandse Heuvelrug. Initiatiefnemer van het rolstoelvriendelijke Pieterpad is de stichting Moving Beyond Limits. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Mag.
21: Wat mag?
20: Je weet wel Mac.
21: Hè?
20: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
22: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
23: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
24: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
23: Help je mee?
25: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
26: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
27: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
28: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
29: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
35: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is één persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel Favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. JA21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de Mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste vier maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Bros and Only Nothing. Ik wil eigenlijk beginnen met The Jacksons, The Lovely One. Maar het systeem had even andere plannen vandaag. Kan gebeuren, maar we dan ook lekker begonnen met deze vredesingel van Bros. Goedemiddag en vader, welkom. De middagmix op donderdag. We zijn alweer op weg naar het weekend, mensen. Het gaat enorm snel. Morgen nog een dagje en dan is het alweer de weekend. En morgen een speciale dag, want dan is de middagmix precies 2 jaar te horen op Langstraat FM. Elke werkdag waren er de afgelopen 2 jaar. Dat is morgen en vandaag gewoon ook in de middagmix. Met het goud van nou, traan de hits van nu. Sien van de Kamer, het regio nieuws. Het origineel onder koffer en natuurlijk weer de verkeer. En de zaken die je meldt via middagmix@langstraatmedia.nl. Dan wel via de WhatsApp op 06-21-21-3210. Doe dat gewoon, het kan. Initiatieve radioshow in beeld en geluid. Meekijken kan ook via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met 2 O's en 1 S. www.rijnroosendaal.nl. En dan via Rijn Live, de Pricktap, kun je gewoon kijken naar de radioshow. We kijken in de top 40 van dit moment en ook de flitsende 50. Ze staan er nog steeds in met deze wonderlijke single. Shakira en Zoo.

Hoe zal het zijn met deze man? Yves Berendsen, en hem heesters. Yves Berendsen, tja, heel lang was hij erg in de kijker. Het is even wat stiller rondom deze man. Het laatste gerucht was dat hij probleem had met zijn vriendin. Hij was vreemd gegaan. Misschien dat het goed komt dat hij weer hits gaat maken. Maar het is erg stil rondom Yves Berendsen. En misschien dat het weer opleeft volgend jaar of het einde van dit jaar. We wachten dus af in ieder geval. Jouw middagmix voor de donderdag. Terug naar het jaar 2008 met deze single van Coldplay. Viva la vida.

Rondé en Naturally uit de hitplaten van 2017. Een dame met een gouden stem heeft een aantal singles gemaakt, maar echt grote hits kwamen niet echt. Maar wel een goede radioplaat in ieder geval. Over radioplaten gesproken, terug van 1986 met Journey en Girl, I Can Help It.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het zon overgoten en warm. De temperatuur stijgt van noord naar zuid naar 21 tot 27 graden. Het blijft droog in de oosten, wind waait zwak tot matig. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt af naar waardes tussen de 11 en 18 graden. Morgen wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Landinwaarts is het met 30 tot 32 graden tropisch warm. Later neemt vooral in het zuidoosten de kans op onweer weer toe. Dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de wegen. 18 files, 44 kilometer in totaal in Nederland. En we hebben eigenlijk maar één knelpunt in onze regio. Dat is op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam, langzaam uit het stilstaand verkeer, staat 6 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En tot zover weer in verkeer. Terug naar de playlist nu, Bruno Mars en I Just Might.

0: Mars.
1: Dikke hit van Bruno Mars. Just Might. Let ons NATO snel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor. Je mag me daarbij helpen. Je kan je suggestie inschieten. Twee manieren. Even appen op 06 21 21 32 10. Of even mailen. middagmix@langzaammedia.nl. Dan zoek ik de weken bij elkaar. En ga ik je verhaal vertellen. Twee plaatjes strak van doorstarten. En ga je voor de eeuwige roem. Wie wil dat niet? Dus kom op met je suggesties. Vandaag het volgende in het originele koffer. Het was in 1988 dat Milli Vanilli de hit had Girl You Know Is True. Het was de op één na grootste hit. De grootste hit was Girl I'm Gonna Miss You. Dat haalde nummer 1 nog in de top 40. 15 weken top 40 en de nummer 1 positie. Girl You Know Is True is de één na grootste hit. 11 weken top 40 en pieken nog nummer 4. De plaat is min of meer overgedaan in 1996. De Century featuring 3D, Girl You Know Is True. Heeft niet in de top 40 gestaan, maar staat op een album. Met meerdere werkjes bij elkaar geraapt. Het album van het artiest Century, Commissaris Rex, volume 3. Tja, staat er terecht. Daarop is het terug te vinden, deze remake. Maar zelf bepaal als je dat leuker vindt. Het origineel van Milli Vanilli, Girl You Know Is True uit 1988. Of vind je de remake van Century featuring 3D. En Girl You Know Is True uit 1996 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
2: Het origineel
3: en de cover.

0: Millie Vanilli en Girl You Know Is True, de grote hit van ze. Ze zongen nooit live. En dat wist niemand. Het leek erop dat het live was, maar uiteindelijk ging het in 1989 mis voor een optreden van MTV. De band bleef hangen en een stukje tekst bleef constant repeaten. En daarmee werd pijnlijk duidelijk dat er niet meer niet live gezongen werd. Ze moesten in 1990 ook een Grammy Award inleveren. Ja, en zo was het een beetje gedaan met Millie Vanilli in ieder geval. Girl You Know Is True, overgedaan door Century featuring 3Day en Girl You Know Is True in 1996. Jouw middagmix, de flitsende 50, je kan erop stemmen en hier is de gebruiksaanwijzing.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Ruben Hillen met 20 seconds.

0: be with you.
1: Nog anderhalve dag de flitsschijf. Ruben Hille en 20 seconds. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Of hij gaat doorstromen. Of hij gaat uittreden richting de top 40 en de flitsende 50. Denk het wel. Plaatje hadden al een paar weken in de peiling. En blijft een leuke single. Dus dat gaat wel niet worden. Ik ben er niet zo bang voor. Dan deze groep. Menig meid was verliefd op de bandleden van AHA. En dit was de grote hit inderdaad. Weet we het al? 1985. AHA, Take On Me. 12 weken tot 40. Het piekt op nummer 1. Hier zijn ze nog een keer.

Desmond Dekker en Desmond Wright. 1969 was dan redelijk hit. Zomerse klanken. Dames en heren, het is alweer klaar de uitzending. Het is alweer bijna 3 uur. En dat betekent dat het langzaam maar zeker weer over en sluiten is. Want de automatisering die gooien we er gewoon af. Hè. Kan die gewoon doorrammen, dat gaat niet. Nee. Het is er maar één basis, de automatisering op de zender. Ik dank u weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer. Dan de... Moet ik even kijken welke aflevering het precies is. Maar in ieder geval zitten we ruim op de 500 uitzendingen. En is het precies 2 jaar geleden dat we zijn begonnen met de middagmix. Dat is morgen. Op vrijdag dan een speciale uitzending. In het kader van het 2-jarig bestaan van de middagmix op Langstad FM. De laatste. Flash in the pan. Waiting for a train in de disco versie. Ik zeg tot morgen dan weer in de middagmix. Hoi. Like my

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
20: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
21: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
23: Mag.
24: Wat mag?
23: Je weet wel Mac.
24: Hè?
23: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
25: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
26: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
27: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting.

werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de Stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De Pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. Zweden zal 20 Gripen EF-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren die zo'n 2,5 miljard euro zullen kosten. De toestellen worden betaald met geld van een Europese lening. Zodra de aankoop is afgerond, geeft Zweden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
20: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
19: Klinkt goed.
20: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
25: Vaarwel, oude onderbroek.
24: Ich bin Andy Meister.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners en bezoekers tijdelijk hinder ervaren. Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hoogevaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde.

Feestdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Hoe is Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel 2,50 euro per maand extra voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Jamie van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. Datzelfde geldt voor Lelystad. Van Essen moet voor half juni besluiten of hij bij de luchthavens gaat ingrijpen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat samen met zangeres Shirma Rouse een programma voor SBS6 maken. In Soul Sister Shirma en Matthijs in het voetspoor van Aretha gaat het duo naar de Verenigde Staten om in het leven van de Queen of Soul, zangeres Aretha Franklin, te duiken. De 65-jarige van Nieuwkerk heeft geen contract bij SBS6 getekend. Een woordvoerder van de zender zegt dat er stap voor stap verder gekeken wordt. De 36-jarige Amerikaanse bergbeklimmer Tyler Andrews laat weten dat hij in een recordtijd de top van de Mount Everest heeft weten te bereiken. Hij deed over de beklimming van de bijna 8849 meter hoge berg 9 uur en 55 minuten. Het vorige record stamt uit 2003. Toen deed de Nepalees Lhakpa Gelu Sharpa 10 uur en 56 minuten over de beklimming. Het nieuwe record moet nog door de Nepalese autoriteiten geverifieerd worden. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, behalve in het noordwesten, daar kan een buitje vallen. Vannacht wordt het 9 tot 18 graden. Morgen een veelal zonnige tropische warme dag met 30 tot 33 graden. Later kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
23: Ah, mijn rug.
24: Beweeg.
23: Hé, wat? Huh?
24: Ik ben het. Je rug.
23: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
25: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: tot nachtwerk.
1: En de zomer houdt maar aan. En houdt maar aan. Het is even over vijf op donderdagmiddag 28 mei 2026. Geen beeld, des te meer geluid. Dit is van Zesseklaar met 10cc. En Dreadlock Holiday aan het begin van alweer een spiksplinternieuwe aflevering van Zesseklaar. Zometeen Duitsstalige muziek uit 1971. We hebben het weer voor je. En voor de rest het nieuws van vandaag. En we hebben een oude hit in een nieuw jasje. Dit is Skeet Urban en The Summer Breeze.

1971, Tony Marshall en Schöne Meid, een hit van hem. Het is gebaseerd op een Nieuw-Zeelands volkslied en werd een grote hit in de top 40. Bereikte het de tweede plaats en stond liefst 11 weken genoteerd in diezelfde hitparade. Het is zomer in Zeeland en het is nog niet eens juni. The Beach Boys en The Good Vibrations voor Joorse 24 uur per dag. 7 dagen per week hier op Langstraat FM.

Ik zei het al, je won de hernieuwde editie van The Voice of Holland 2026. Ruben Hillen scoort ermee gelijk de flitsschijf deze week hier op Langstraat FM. Van 6 klaar nog tot 6 uur met The Summer is Magic, nog voordat hij begonnen is. Maar eerst The Roots Syndicates, een oude nummer 1 uit 1993. Dit is de Mockingbird Hill.

0: volgens velen een van de meest ultieme zomerplaten aller tijden. Playa Hitty and the Summer is Magic. Het is even over 5:30. Tijd voor het regionale nieuws. Dit is Siem van der Kaa.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Muziekschool De Heerhout in Kaatsheuvel stopt ermee. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De muziekschool dreigde vorig jaar ook bijna te stoppen, maar werd toen gered door een stichting. Volgens het bestuur blijkt voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school kampt onder meer met een tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. De gemeente Heusden is gestart met het maaien van de stadswallen in Heusden-Vesting. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Volgens de gemeente is het onderhoud nodig om de stadswallen netjes, veilig en goed toegankelijk te houden. Tijdens de maaibeurt kunnen inwoners

0: bezoekers tijdelijk hinder ervaren? Denk daarbij aan werkverkeer, geluidsoverlast en plaatselijke afzettingen. Er komt een subsidie voor de restauratie van landgoed Zuiderwijn aan de Hoogvaart in Sprangkapelle. In totaal wordt er bijna 3 ton vrijgemaakt om het monument op te knappen. De bijdrage is onderdeel van een gezamenlijke investering van de provincie en het Rijk. Dankzij de subsidie kan landgoed Zuiderwijn behouden blijven als karakteristiek erfgoed met historische waarde. De pontjesdagen langs het Maasgebied werd dit jaar de drukste editie tot nu toe. Dit jaar trokken er tijdens het Pinksterweekend duizenden recreatieve fietsers naar het Maasgebied. Ook werden er dit jaar bijna 1000 fietspakketten verkocht. Volgens Kees van Heesbeen, bestuurslid van Stichting Bergse Maasveren, komt dit door een combinatie van een goede social media campagne en het lekkere weer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem voor de regionale nieuwsupdate. Vandaag is het zonnig en warm met maximaal 27 graden. Morgen wordt het zelfs zeer warm met de tropische temperaturen in de regio. Later neemt vooral in het zuidoosten de kans op een stevige regen of onweersbui toe. In het weekend is het iets minder warm, maar regionaal blijft het wel lekker zomers. We naderen alweer de periode met de langste dagen van het jaar. En dat betekent ook dat de zon erg krachtig is. Vanmiddag schijnt de zon met een UV-index 6, waardoor je binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden. Het is vanavond nog lang warm met veel zon. In de loop van de avond en nacht schuiven er vanuit het westen uit steeds meer wolkenvelden over ons land. Minima liggen bijzonder hoog met 20 graden in de stedelijke gebieden en 13 graden in het noordoosten. Morgen zeer warm en later een stevige bui. Temperaturen liggen in de Langstraat rond de 30-33

mij betreft toch een van de allerbeste classics die ooit gemaakt werden. Ik moet mezelf dat ook elke keer op attent maken om hem niet al te vaak te draaien. Maar vandaag vond ik het toch wel een leuke gelegenheid om hem toch een keer af te stoffen. Chaz & Dave, and Ain't No Pleasing You. En daarvoor dus nog de regionale nieuws- en weersupdates. Robin Beck, die kennen we allemaal nog wel van haar grote hits van heel erg lang geleden. Lang ook niks van haar gehoord. Ze heeft een nieuw album uit. En dit is haar nieuwste single. Robin Beck, What a Night.

zagen het al in het weer. Morgen wordt fantastisch. En het werd ook nog bezongen door Agda en de Munnik. En dan voor dus de nieuwe Robin Beck die je nog kent van haar grote nummer 1 hit First Time. Of dit een nummer 1 hit gaat worden, we gaan het allemaal afwachten. Dit is Langstraat Eventclub tegen Zessen. Zometeen de speciale aanbieding tot besluit met DJ Lucius en Milo Marie West. Alles een mooie 1.

0: En met de heerlijke zomerse klanken van DJ Lucius en Milo. Terwijl de speciale aanbieding kwam weer een einde aan deze aflevering van Zesselaar op donderdag 28 mei 2026. Morgen vrijdag, op die lekkere hete vrijdag, zijn we er gewoon weer tussen 5 en 6. Zometeen na 6 veel plezier met de rest van de collega's. Te beginnen met non-stop muziek. En dan kan je achter met Alicia en Baby Talk. En wens je een hele fijne donderdagavond. Tot morgen.
1: Van zessen, van zessen, van zessen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 extra per maand voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. En dat geldt ook voor Lelystad. Van Essen moet voor 30 juni besluiten of hij gaat ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
19: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
23: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de vader en moeder van de twee kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. Uitvaartondernemers zijn bezorgd over de spoedtarieven, omdat dat consumenten al snel honderden euro's extra kan kosten. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n 1,8 miljoen euro uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim 180.000 euro. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jazilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim 90.000 euro kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. Tegen de vader en moeder van de 2 kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: You were there.
6: Dance Factory.

0: Kun je deze donderdagavond beter beginnen dan met een hele fijne van War uit 1982. Hij werd aangevraagd door Johan Duivensloot. En ja, wat een fijne plaat is dit, hè?
1: Have no fear, have no fear, have no fear, René is here.
0: Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM. We zijn er helemaal klaar voor. Dion staat hier naast me. En ik heb even een leuke plaat uitgezocht uit 1975, Babyface. Dat werd veel gebruikt vroeger als filler bij de radio. Ferry Maat gebruikt hem onder andere. En Dion die is van de week weer op rooftocht geweest. Hij had een dealtje gemaakt met een man die een plaat voor hem had die hij graag wilde. En toen zei... Toen de man achteraf niet thuis bleek te zijn. Mijn zoon is wel thuis. En die helpt jou wel. En die zei, die zoon dus, ik heb hier nog meer platen staan. Nou, wat kwam je tegen, Dion?
2: De Fatback Band kwam ik tegen.
0: En dan niet zomaar een 12-inch, nee. Het album Raising Hell uit 1975.
2: Ja, ja, een mooie plaat. En ik had op Spotify een beetje zitten luisteren. Ik denk, ach, weet je wat, die neem ik ook mee. Dat is een lekkere plaat, past een beetje goed in mijn verzameling. Beetje mid-jaren 70. Ik denk, nou, dat kan echt helemaal geen kwaad om die plaat mee te nemen. En zodoende legde ik die lekker achterin de auto. Ik denk, nou, ik zal mijn maatje René eens even bellen. Even bijkletsen. Even over de avonturen van de afgelopen weekend. Ze wat platen verzameld, in een winkeltje geweest. En inderdaad bij deze man via Marktplaats terechtgekomen. En zodoende de Fatback Band achterin de auto, René. Ja.
0: Toen zei ik tegen Dion, ik zeg, staat daar toevallig ook Spanish Hustle op? En die stond erop.
2: Nou, ik zeg, geen idee, René. Ze liggen achter in de auto. Ja.
0: Ja, dus dat was even een verhaaltje wat we van de week meemaakten. En dat is al de tweede keer dat hij dat treft.
2: Ja, de moraal van het verhaal is natuurlijk dat jij al jarenlang die plaats zoekt. Want ja, daar gaat het om.
0: Daar gaat het om. Ik heb hem nooit gehad. Ook doet de Spanish Hustle niet. Die gaan we overigens niet draaien zometeen, want die hebben we een paar weken geleden al gehad. Vanaf gewoon een USB'tje. Maar ja, hij komt dan zo'n plaat tegen en hij weet... ja, ik ken de Fatback Band wel natuurlijk, maar niet echt van wat dat voor mij en voor vele anderen inhoudt. En hij neemt hem mee, 8 eurotjes voor betaald.
2: Ja.
0: Ja, en ze hebben dat al eerder meegemaakt natuurlijk, met toevalligheden dat hij een plaatje aanschafte waar in ieder geval allemaal leuke, fijne platen op staan. Dus... we gaan hem draaien van het album dus Raising Hell, de Fatback Band uit 1975. En wij gaan natuurlijk, are you ready? Doe de bus stop.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.

is fantastisch, hè? Het album Raising Hell gedraaid hier op Langstraat FM. Dance Factory hier op de donderdagavond tussen 8 en 10. Ja, soms vergissen we ons eigenlijk wel eens een beetje. Want we hebben dat natuurlijk jarenlang gemaakt, dat programma Disco Factory. En daar gaan we het verder ook niet meer over hebben. Het is nu Dance Factory geworden. Iedere donderdag tussen 8 en 10 op Langstraat FM hier met René van der Meer. En straks Dion Vugs. En natuurlijk op zaterdagavond in de herhaling. En kennen we deze nog? Maar de meeste discogangers onder ons hier kennen dit vast. Dit was een grote hit. En ik heb hem hier op groen vinyl vanaf 12 inch. En het was eigenlijk een B-kantje. Ik ga je straks vertellen wat de A-kant was. Maar dit was gewoon een B-kantje ontdekt door een of andere DJ. Hij draaide het en heel de tent ging los. Sommigen noemden het carnavalsmuziek. Maar het was echt wel een lekker stukje disco, een stukje feel-good disco.

0: Magische jaar 1979 was dat. Martin Circus, Shine Baby Shine. En Erik, die zit er ook in de studio. Eric G is ook net binnengekomen. Want dag Erik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En hij zegt ook, ja, ik ken deze plaat eigenlijk ook alleen nog maar van het carnaval. En toen werd hij ook wel vaak gedraaid in combinatie met de Gibson Brothers, met Two Man Sound, Disco Samba, Santa Esmeralda natuurlijk met Saint Magnifique. En dat waren wel een beetje, ja, de disco knallers die met carnaval ook konden, zeg maar. Dus

0: nog even wat kwijt, want wat hebben we toch? En ook nu vandaag nog een prachtig weer gehad. De afgelopen dagen, ja. Voor sommigen was het een beetje te. Voor mij op sommige momenten ook al. Dat ik toch de airco 24/7 liet loeien. En dan beneden lekker koel hield. Maar ja, het is toch wel lekker, hè?
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Hier is Shalimar 1978. Take that to the bank. Wat een fijne plaat. Welkom bij Langstraat FM.

Vroeg was dat allemaal zo, hè? Take that to the bank. Mijn ouders zeiden dat ook altijd van vakantiebaardje gehad. Dan zei mijn moeder altijd, zet het op de bank, jongen, zet het op de bank. Want als het in je zak zit, dan ben je het zo kwijt. En vaak was dat ook zo, want ja. Ik had het al uitgegeven voordat ik het ontvangen had eigenlijk. Ja. Maar of het tegenwoordig nog zo verstandig is om het allemaal naar de bank te brengen, dat betwijfel ik. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ik werd net heel terecht even erop gewezen dat ik nog zou melden wat de A-kant was van het nummertje van Martin Circus, net Shine Baby Shine. En dat was, het zal je hoogstwaarschijnlijk niks zeggen, I've Got The Treat. Dat was de A-kant eigenlijk, maar heeft weinig of niets gedaan. En Shine Baby Shine was dus wel een hitje in de clubs. Verzoek van Johan Duivensloot. Hier zijn de Whispers en Tonight.

Lekker plaat van de Whispers. Ja, Johan had geen verzoekjes ingestuurd deze week, maar wel een playlistje gestuurd van zijn eigen non-stop radio disco show. En daar kon ik er een paar uit kiezen. En ja, dat was het dan geworden. Hè? Deze van The Whispers en Tonight. En als je Tonight toevallig lekker zit te chillen in je tuin, het is toch lekker weer buiten, dan is zo'n plaatje ook al lekker eigenlijk dit, hè? 76 komt het album van Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En dat werd later Kid Creole natuurlijk. We dachten we draaien Cherchez La Femme, maar die hebben we al een paar keer gehad. Dus we gaan deze doen. I'll Play The Fool. I'll play.

dametje dat je hoorde, nu nog een beetje met dat hoge lieve stemmetje, dat was natuurlijk Corrie Day. Als dat een belletje doet rinkelen bij je, maar je weet het niet precies meer, dat was Wiggle and a Giggle All Night. Dat was een solo singeltje van Corrie Day, wat best wel een leuk hitje nog is geworden hier in ons kleine Disco Nederlandje. Ja, zeker wel. Verder gaan we met de muziek van Young & Company. Strut Your Stuff, Sexy Lady.

Moet je even lachen met Erik. Don't stop. Hij zegt, je gaat me toch niet vertellen dat je ook een jingle van Jong en Kampioen hebt. Maar het is echt waar. Maar ik zei ook tegen hem meteen, een wijze les geleerd destijds. We waren nog jong en onbezonnen en we werkten toen voor Radio Benelux. En we hebben daar wat jingletjes voor in laten spreken door diverse artiesten. Maar niet slim natuurlijk als je later bij tal van andere radiostations gaat beginnen. En dan kun je die jingles niet meer gebruiken. Dus we hebben het Radio Benelux gedeelte er maar uitgeknipt. En dit was dan het resultaat. Strut Your Stuff, Sexy Lady, Jong and Company. De rap en hip-hop classic. Hoe kan het ook anders met dit soort tropische temperaturen? Is deze week van Will Smith, Summertime.

ik vind dit toch lekker zeg. Elk jaar, tijdens de zomer, als de temperaturen weer dik boven de 25 graden zitten, dan komt deze plaat altijd wel in het programma voorbij van René van der Meer. Want daar luister je nog steeds naar tot 8, wat zeg ik, tot 9 uur ben ik bij je. En tussen 9 en 10 natuurlijk Dion Vugs. Summertime, Will Smith, wat een fijne plaat. En over fijne platen gesproken, dit is er ook eentje hoor. Do You Love Me? Paddy Austin, hier op Langstraat FM Dance Factory. Tot 10 uur gaan we lekker door. En op zaterdag lekker in de herhaling, hè, dat weet je. Ik denk, ik vertel het er toch even bij. Maar dan tussen 9 en 11 uur.

0: Ja, ik zei net tegen Dion. Ik kreeg net bijna een kaakslag. Ja, en Dion, je moet maar eens kijken op de Facebookpagina. Daar staan wel wat foto's van hem en ook van mij op en zo. Maar dat moet je maar eens even lekker bij gaan houden op Facebook. En ook op Instagram, Dance Factory. Maar het is een stevige jongen. Heeft vroeger altijd de professioneel bodybuilder gedaan. Ja, er is Schwarzenegger niks bij. Hij liet dan wel eens foto's zien en dan zegt hij, weet je wie dit is? Ik zeg, ik heb geen idee. Ja, zegt hij, dat was ik vroeger. En echt, ik zeg, hoe ken het?
1: Genie van de Meer.
0: Patty Austin, dus, Do You Love Me? En natuurlijk langs Straat FM op 106.8 FM. Ziggo kanaal 917, KPN kanaal 1042. En als je ons wilt contacten, dan kan dat via info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Nou, we hebben nog een kleine 10 minuutjes te gaan. En die gaan we toch even leuk ook invullen. Met een plaat uit 1978. Gene Chandler.
2: It ain't nothing but a party, baby.
0: Sorry, Lynn Haywood.
2: Are we gonna get meat?
0: Die kennen natuurlijk nog.
2: And have a super duper.
0: Maar dit is een plaat. With a little extra. Niet zo bekend bij het grote publiek. To relax and unwind. Maar ik heb hem vanmiddag even thuis lekker gedraaid, hard in de huiskamer.

0: ik vind het een goede plaat hoor. Ken je hem nou, Erik, of niet? Deze...
1: Ja, toch wel.
0: Okay. Ja, hij kent zijn papa immers hoor. Die...
1: Wat zeg je?
0: Oh, ik denk, er komen een paar vrouwen in de studio binnen. Maar... Nou, een bakootje, nee. Nee, geen bak. Nou, misschien. Trouwens, ja. Kijk, waarom niet? Ja.
2: Quit je musica e molto molto di più con René van der Meer.

gaan een klein beetje op de romantische toer, kort. Want hij gaat dadelijk gewoon lekker op tempo, maar... Hoor die stemmers. Wat een stemmen. Ze waren allemaal Barry White vroeger. De Spinners, Let's Boogie, Let's Dance. Ik ga vast afscheid van je nemen. Veel plezier straks in het volgende uur met Dion Vugs. En ik wens je alvast een heel, heel erg fijn, plezierig zonnig weekend.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n €1,8 miljoen uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim €180.000. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jazilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim €90.000 kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
0: Langstraat FM. We are here 'cause you were there. Dance.

0: Ja, jouw donderdagavond is de Melody of Love. Dana's Hot Stuff. Ja, daar moet je ook echt een keer naartoe gaan, hè. Zij de winnares van Tribute of the Bands. En wij gaan daar naartoe, hè, René?
1: Is dat zo?
0: Ja, wij gaan daar met de vrouwen naartoe, ja. In het altijd mooie Kuuk. Kuik.
1: Wanneer? In Kuik?
0: Ja, in Kuik.
1: Wanneer?
0: Ja, dat weet ik nou ook niet. Dat zou ik even aan mijn meisje moeten vragen, maar... We gaan naar Donna's Hot Stuff en deze plaat kenden wij eigenlijk in de studio allemaal niet. Dat zou een beetje kunnen kloppen. Het is een beetje zo richting die mid-80's volgens mij al. En dan klinkt het toch nog steeds zo heerlijk Donna Summer. Dus ik zou zeggen lekker plaatjes vanavond draaien. Dat is misschien wel een goed idee. Ja, als het aan mij ligt doen we dat nog even tot middernacht. Maar dat kan natuurlijk niet. We hebben nog een lekker uurtje te gaan op jouw Langestraat FM. We hebben een bordenvol programmaatje nog. Misschien komt er nog iets van Rick van der Heijden voorbij. En Eric G uiteraard. Hij is nog steeds in de studio, Erik. Ja, zeker. Hij gaat een mooi verhaal vertellen straks weer. Ga er maar vast klaar voor zitten. Doe de leeslampen aan. De koptelefoon op. Want dat wil je niet missen. En deze draai ik ook heel graag. Niet René's favoriet, maar daarom misschien even wel de remix. Dat hij denkt, nou, daar is hij ook niet zo van eigenlijk. En zo heet hij, Fox the Fox.

0: Ja, lekker in de remix van Shep Pettibone. Pettibone, jawel. Ja, throw me bone, hè, zouden we dan zeggen, ja. Heerlijk. Fox the Fox, Precious Little Diamond. Flirting and Showing, waarom draai ik die eigenlijk ook niet gewoon een keer? Ja, dat is ook een lekkere plaat natuurlijk van hen. Bert Tamaele. Dat was eigenlijk een beetje de founder van de band.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, we gaan gewoon door met die heerlijke classics. Ik hoop dat je thuis lekker zit te luisteren. Misschien zit je wel gewoon voor de tv. Heerlijk, Ziggo kanaal 917 of KPN kanaal 1042. Dat kan allemaal gewoon. Ik luister het liefst via de tv en ik denk de meeste mensen tegenwoordig sowieso wel. Je kan ook gewoon een verzoekje sturen, hè? Dat is helemaal geen probleem. 06-21-21-3210 en dan horen wij wat jij graag wil horen.

Ja, de leuke weetjes over de platen uit die tijd, die vliegen door de studio. Het is altijd mooi, een beetje het uitwisselen van kennis. Als we zo lekker naar die heerlijke plaat aan het luisteren zijn. En Richard Wyatt Jr. die schreef deze plaat. En die wist te vertellen over Eloise Whittaker dat het gewoon een hele leuke vrouw was. 12.

Ja, dat was even haast hier in de studio. Ik dacht, nee, dan toch maar die. Zo ging het eigenlijk. En we hoorden de eerste zangeres van Rolls Royce, Gwen Dickey. En zij was er al heel vroeg bij de band. En dit was een allereerste grote hit. Denk ik wel. Pop Your Fingers. En dit is een andere grootheid. Misschien wel de allergrootste zangeres in het genre. Maar nou is dat natuurlijk een heel breed begrip. Maar dit is lekker. Dit is funky. Ooh, Aretha Franklin. Hey!

een van de platen waarbij Aretha Franklin gewoon echt... daar hoor je gewoon de soul. Daar hoor je de kerk. Daar hoor je de gospel doorheen blaren, ja. En het is funky. Ze had niet zoveel hele grote hits in Nederland. Die George Michael, You Know Where you were Waiting. Die, hè, Erik? Dat was haar enige nummer 1 hit, ja. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben, hoor, bij Aretha Franklin. Hele grote zangeres gewoon. En vooral misschien wel van alle platen die we niet van haar kennen. Dat is ook wel eens een keer leuk om te zeggen. Ik denk ook dat dat zo is. En dit is de allergrootste van First Love. De eerste plaat van Rolls Royce was trouwens Car Wash uit 1976, hoorde ik net. Dus er zaten nog veel platen voor die Pop Your Fingers. Er zaten nog 4 jaartjes tussen.

0: Ja, het is... ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Het is porn music. Ja, dat is het. Ja, dit heeft de goedkeuring van iedereen in de studio. First love and don't say goodnight. Dat doen we ook nog even niet. We kunnen nog even lekker door. Een vol uurtje op jouw Langstraat FM. Met heerlijke plaatjes. En daar gaan we nog even mee door, dus ja. En dit is ook zo'n grote meneer uit die tijd, hè, ja. Hoor maar eens aan. Langstraat FM Dance Factory. Alexander O'Neill. We draaien hem niet vaak. Maar hou je vast, want here is Criticize.
1: And then I see you invited your old babe. And look at her. She looks like mess like you do. Her dress is as tacky as your suit.
2: That's right. That's definitely right.
1: I see why you guys were together. You make a real good couple.

Ja, wij draaien blazen de disco-hits over de playa. Ja, over de playa van de Maas en de Waal dan wel te verstaan. En van de IJzeren Man, maar dat zegt misschien niet heel veel mensen zo heel veel. Maar... Heb je nog een mooi natuurbad in de buurt van Waalwijk eigenlijk, waar veel gezwommen wordt erin? Hey, weet jij dat? Nee, hij weet het niet. Ik zal hem er verder ook niet mee vermoeien. Alexander O'Neill, we waren nog naar een concertje van hem in Rotterdam. En daar hebben we natuurlijk al heel veel over verteld. Het was zijn last farewell tour. En nou ja, dat was maar goed ook. Always a better music mix.

Ja, het klinkt zo Fade Gray. Zo Visage. Zo Jolie Taxi. Zo Etienne. Dat eigenlijk. Zo lekker Frans. Maar vooral zo heerlijk Gino Socio. En je luisterde naar Evie Charard. Ja. Zij zong dit en het was vroeger van deze LP van Gino. Was het al een van mijn favoriete nummers. En toen ik veel later deze remix tegenkwam, als een tribute gemaakt ook aan Gino Socio, was ik gelijk verkocht. En het label, jongens, ja, daar staat Gino zelf dan op. Met een iconische foto, dat kunnen we wel stellen. Ik zit een beetje op de tijd te kijken, maar we moeten daar ook nog even toch nog wel. Hij zit u er klaar voor thuis, want het gaat dadelijk wel gebeuren, hoor. Eric G komt dadelijk in de house. Dus naar deze plaat gaan we Eric G doen. Maar eerst nog even Mr. Bitchin. Ja, hij deed het met Tina Marie. Hij deed het vooral ook met zichzelf, deze Rick James, ja? Hij deed van alles. Coke, alcohol, al die dingetjes, dat deed hij. Maar maakte mooie muziek.

0: Daarom is het Super Freak. Lekker zeg. Oh man. Ricky James. Ik ben fan van het eerste uur. En ook heerlijk op dat Gordy-label. Ja, heerlijk. Ja, het is allemaal fijn weer op Dance Factory deze avond. Bij jou langs Straat FM. En zo hebben we Eric G in de house. Erik, kom er eens even bij. Want wat heb jij deze week voor ons meegenomen?
1: Goedenavond, Arjan.
0: Ja, goedenavond, Erik.
1: Ja, normaal gesproken zijn jullie allemaal wat meer funk-achtige muziek gewend. Wat ik meeneem. Maar dit keer een ander hoekje. Ik laat even open wat voor genre het precies is. Maar dit keer heb ik meegenomen Juan Laya. Geboren in de hoofdstad van Venezuela. Caracas dus. Zijn muzikale invloeden zijn geworteld in de funk en de disco klanken van de jaren 70. En dat... zijn muziek heeft hij eigenlijk meegekregen van zijn moeder. Want die verzamelde toen de tijd al een hoop vinyl. En daardoor heeft hij de rare groove, de funk, de disco en de jazz samengevoegd in nummers. Juan Laya heeft samengewerkt met een groot aantal artiesten, producers en DJ's zoals David Lee, Opolopo, John Morales, Cool Million, Dimitri from Paris en Mr. D. Ja. Met José Padilla.
0: Ja, oh leuk. En daar heb ik ooit nog eens een keer een plaatje mee staan draaien op Ibiza.
1: Want dat is namelijk de man...
0: Oftewel Ibiza.
1: Dat is namelijk de man achter de muziek van Café Del Mar.
0: Ja, fantastisch.
1: Goed, we gaan luisteren naar Juan Laya en George Montiel. It's Got To Be Music.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Erik had even over zijn moeder gesproken. Die verzamelde al heel vroeg vinyl dus.
1: Dat klopt, ja.
0: In de tijd dat er nog geen cd's waren.
2: Welcome to the Disco Summer.
3: Kunnen we ze niet even bellen? Of dat ze nog een beetje spul verkoopt?
0: Lekker jongens, Eric G. in huis. We gaan er weer lekker van genieten. Hij komt met een verrassing voor deze week.

0: en zeg nou zelf, dit kan gewoon op een hele lekkere, zwoele donderdag of zaterdagavond. Maar ook lekker in Ibiza zo, heerlijk zo. Nou, met een drankje, ik zie dat wel helemaal gebeuren zo, ja. Eric G is in de Romantic Lounge moet vanavond, zou ik maar zeggen. Hè? Wat zei je?
1: Heeft hij een nieuwe vlam?
0: Een nieuwe vlam? Dat weet ik niet. Hij staat in vuur en vlam, denk ik, maar... Ja, Erik is altijd heel erg... die laat niet zoveel los over zijn liefdesleven. Hoeft natuurlijk ook niet. Maar ook hij was een beetje op vinyljacht geweest deze week. En ook hij kwam nog met een leuke plaat. Zo een beetje aan het einde van de uitzending. Ik zal eens kijken. Ja, de klok die hangt achter ons altijd. Ja, nee, het is de laatste plaats voor vanavond. We hebben het graag gedaan, René. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Fijn, 2 uurtjes Dance Factory op Langstraat. Always. Dus wij zeggen tot volgende week. En wij sluiten af met Delegation. Tot de volgende.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verre weg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En zo kan onder andere online gefraudeerd worden. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde er vandoor ging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
8: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
9: This is Peter Schouten.
10: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.